0: Very few festivals has the same feeling as Tomorrowland.
1: We Are Tomorrow, a documentary about the people of tomorrow and Miss Monique.
2: I remember that my whole body was shaking.
3: Be part of this story, that was unreal for me.
4: I'm proud because I feel I changed something in my life.
0: And at the end of the day, like, that is the life I want to live.
1: We Are Tomorrow, now available on Amazon Music and Tomorrowland.com.
5: Hi, my name is Taina and I'm from Brazil. I just think it's amazing, the vibe, the music, and we just love it.
6: One World Radio!
1: You're listening to the sound of Tomorrowland.
7: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
8: Jij toch niet?
9: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
10: Hè? Huh? Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten.
8: Zo zei jij toch niet? Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet? Jij toch niet?
9: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
12: Oh, dan de thee. En de thee?
11: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: En de thee.
11: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
14: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
15: Hoe mag die steek gebakken zijn?
16: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen. Hè.
14: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
16: Bleu.
17: Horta. Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
18: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
19: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
20: Hier Pipa de kat.
21: En Bobby de hond van Maxizo.
20: Hallo!
22: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
21: Je kunt ook vriend worden.
22: Van Maxizo.
21: De dierenwinkel met de lage prijzen.
22: Dan krijg je de specialetjes.
21: Plezante tips, eerste klas advies.
22: En promoties natuurlijk. Goesen, hè?
21: Daar zijn vrienden voor.
22: Ah ja.
23: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
22: Goed voor het beestje?
21: Goed voor het baasje.
10: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
6: Jij toch niet?
9: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
24: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
25: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
26: Bell & Bo.
25: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
27: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
28: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
29: Alles is op.
28: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
29: Oké,
28: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
30: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
0: Zo simpel kan het zijn.
1: Coming up in the mix.
2: We'll play this. It's not Rave, it's not Dave. It's Ave.
1: Chris Lorenzo.
2: We'll also hear from Jazzy talking about Chris Lorenzo. You got to let
1: it go. You wish I was invincible. And now, this is Kiki.

0: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
5: Oh, dan de die. En de die?
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de
4: die. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Mannekes.
7: Bompie.
6: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
7: Wow.
6: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
8: Ik heb er al direct 2 nodig.
9: Oh, ik heb 20.
6: Dacht het wel.
10: En wel, het is het moment.
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma.
11: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
13: Horta, horta.
14: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
15: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
16: Ja, graag iets Japan.
17: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
16: Kleurrijk.
17: Ja, met veel beige.
15: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
18: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
19: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
18: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
19: Maf,
18: Lidl, dat kan tellen.
20: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
21: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
20: Imos Koopman!
22: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
23: Voilà, zij, ons nieuw appartement is verzekerd.
22: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
24: Oh nee!
23: Oei, wat is er?
24: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
23: Oei.
24: Ja, wat nu?
23: Ik bel direct de makelaar.
22: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
25: Every winter, something remarkable happens in Alpe d'Huez.
26: Tomorrowland Winter.
25: Tomorrowland Winter is back for a new chapter where music, spectacular stages and unforgettable moments
27: Listen.
25: Bring the mountains to life.
27: Put your hands in here right now.
25: From March 20th to March 27th, 2027 in Alpe d'Huez, France.
27: Alpe d'Huez, merci beaucoup. Thank you so much.
25: Discover more at tomorrowlandwinter.com.
28: People of tomorrow.
29: Hi, my name is Mark. I'm from Germany.
30: I'm Jessie from Canada.
31: My name is Sabina. I'm from India. And I love One World Radio.
25: You're listening to the sound of Tomorrowland. Welcome to Tomorrowland One World Radio.
32: Hi, I'm Nina Kravitz.
33: This is Purple Disco Machine.
34: I'm Steve Angelo.
35: Hi guys, this is Lost Frequencies.
25: Join us for 1 hour filled with the magical sound of Tomorrowland.
36: Let me see those hands up, Tomorrowland.
37: Hey, this is Cold.
38: We're Dimitri Vegas and like Mike.
39: Hi, I'm David Guetta.
40: Hey, I'm Tiesto.
41: Let me hear you scream!
28: One World Radio. The sound of Tomorrowland.
42: Welcome to everybody. My name is Adam Kay. For the next 60 minutes, this is the best of One World Radio, the sound of

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
4: B-Bad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
5: Go Yellow!
6: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Oei, dat moet ik rap zijn.
6: Info op telenet.be.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Very few festivals has the same feeling as Tomorrowland.
10: We Are Tomorrow, a documentary about the people of tomorrow and Miss Monique.
11: I remember that my whole body was shaking.
12: Be part of this story, that was unreal for me.
13: I'm proud because I feel I changed something in my life.
14: And at the end of the day, like, that is the life I want to live.
10: We Are Tomorrow. Now available on Amazon Music and Tomorrowland.com.
15: People of Tomorrow.
16: Hello, people from tomorrow. This is Arush. I'm from Belgium.
17: I'm Enrico Salvatore from Mexico.
18: I'm happy.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
5: Op en top professioneel. Met de pro van...
7: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
8: Harta, harta, voelta.
9: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
10: Ai, poesje.
9: Voelt hoe een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
10: Poesje.
9: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
10: Een stoute kaart.
9: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
11: Proximus presenteert.
12: Zeg Arthur, kom eens. Hm? Camera 4.
13: Ja.
12: De zaal van de juwelen, hè?
13: Mm-hmm.
12: Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
13: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
12: Nee, dat is louche.
11: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
18: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
19: Nu ook in je Maxizo winkel.
20: Hallo!
19: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
21: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
22: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
23: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
24: Mannekes,
25: Bompie.
24: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
25: Oh.
24: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
26: Ik heb er al direct 2 nodig.
27: Oh, ik heb 20.
26: Dacht het wel.
24: En wel, het is het moment.
28: Hoe maak je het?
29: Samen met Gamma.
28: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
30: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
31: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
32: Immoscoop, man!
31: Een zeer serieuze partij.
30: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
32: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
31: Ja, dat zijn een cape.
30: Ah, een cape?
32: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
33: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
34: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
32: Immoscoop, man!
35: Hallo, my
0: My name is Kia and I am from Hamburg.
1: My name is Francie. I'm from Austria.
2: This is Gio.
3: And Mary from Belgium.
4: Have a nice weekend, people of tomorrow.
5: Your Friday with Ben Malone. Coming up, Josh Baker.
6: Hello and welcome to Your Friday here on One World Radio. Josh Baker on the way.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh.
1: Oei.
0: Met een enkel.
1: Schat, of wat?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Mexico.
6: And El Zelio, greetings from Portugal.
7: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
8: Coming up, Barry Can't Swim.
9: Okay, as we continue here on your Friday, I've got Barry Can't Swim to play.
8: DOD.
9: And I'm going to play you DOD and Izzy Bizu with Careful. First, though, I just cannot get enough of this track. It's a perfect Friday anthem from a man who is on fire at the moment. It's from Coulter, and it's called Trapped. Check this out right here on your Friday.